Jaag de schaduw van de muren. Jaag de spoken uit mijn hoofd. En laat alles eeuwig duren. Wie ons lief is, gaat niet dood. Hou de wolven op een afstand.

Zeg haar dat ik slapen wil. Maak een hemel vol met sterren. Maak de hele wereld stil. En sluit mijn ogen toe. Maak de oorlog blind.

maak vergeten van het weten. Laat de deur staan op een kier en laat alle sterren vallen voor iemand ver van hier. Laat mij rusten tot de morgen, tot de nieuwe dag begint. Draag mijn lasten en mijn zorgen. Laat mij licht zijn als de wind en de storm die om het huis houdt. Zeg haar dat ik slapen wil. Maak een hemel vol met sterren. Maak de hele wereld stil. En sluit mijn ogen toe. Maak de oorlog blind. Laat mij slapen, laat mij slapen, laat mij slapen als een...